As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: nie, man.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Wie het nou gedink dat ek en jy verdrink?

dan laat bij grabau. Waar er in een val die natuur was zo getrouw. Winter kan niet verstaan nie. Daar is dan laat bij grabau. Daar is een land wat harte hou. Maar die mensen praat niet, al trots was

vlug, vlug my dink. In die blauw lucht my kant. So vlug, vlug my kant.

0: Ja, Kanaal Koningin, Heinz Winkler. Die man vind baie in die kerk die staan, he? Baie met bedienings
1: en
0: goeders.
1: En sy vrou, baie betrokke in godsdienst.
0: Ja, en natuurlijk baie in die foefie opgedaag, nou
1: bietjie uitgesproke geraak.
0: Ja, vooral met die diets, apparently. Ja. Ken jy jou pad jimmel die diet? Dit is een interessante ene.
1: Ek wens.
0: Dit was een interessante
1: ene. Die naaste ding wat godsdienst en diet vir my aan is wanneer ek een chocolade eet, dan gaan ek asjeblief liewe Jesus.
0: Ja.
1: Kan hierdie asjeblief nie na my jippe toe gaan.
0: Ja, nee, straight to the toes, man. Yeah. Straight to the toes. Maar kom, ons krap hier rond in verjaarsdag, want het is nou die tyd.
1: Hierdie ene sê, goeiemorgen julle, ek wil net vir my collega Lali by die DSSG sê, baie geluk met al verjaarsdag vandag. Bedaar vir jouself vandag van Elri.
0: Oh, ek laat wat is mense jou opdrachtje om jouself te bederf.
1: Ja,
0: dit maak het lekker.
1: Nie elke dag mag nee.
0: Dan sê die Lali, jou bieder is uiteindelijk weer hier baie geluk en wens jou alles wat mooi is, goed is, geniet jou dagie, Marianne. Speel asjeblief Mozambique my nou. Niel Somers, op my lijst sommer nou.
1: Irene sê, goeiemorgen, een van ons baie dochters verjaar vandag en ons wil graag vir Tania Badenoors geluk wens met haar verjaarsdag. Mag liewe Jesus jou wonderlike nieuwe levensjaar gee en nog baie jare vir ons gespaar hou. Baie dankie vir ons drie wonderlike kleinkinders. Moet seker haar man ook dankie sê vir dit.
0: Ja.
1: Met baie liefde van Monty en Amanda af.
0: Well, oké, okay, nou weet ek, oké. Okay. Ek wou nou die man defende die, maar is van een mond deel af. Nou verstaan ek ook om, is fijn. Is fijn, ai jylle. Maar ja, nog een boodskap in.
1: En toe sê het eendin.
2: Morgen, liefde Marie, wens asjeblief een kool boete. Om Peers en Paarik, baie geluk met sy verjaardag. Mag al sy wildse drome en wense waar word. En mag hy nog baie nieuwe levensjare rijklik gesien en gespaar word. Tannie Lynette van Colchester. Lekke dag, dankie Lisa, jylle, tata.
0: Dankie my tante, waardeer.
1: Ja, sy. Onthou, as jy verjaarsdag boodskap het, of een huwelikse herdenking, of dalk wie net vir iemand hallo sê, sê dat gerus vir ons deur, hy nommer is 082-333-367.
0: Ek sê net nog een ingespring, en sê meis, en vandag is jy 4. Ou man, opa is ongelooflik lief vir jou, jy is een ware blessing in ons levens, en bring soveel liefde, vreugde en geluk saam met jou. Mag jy daar gevul wees met lachies, pret en baie speciale oomeke, love you lots.
1: Dis
0: Ja, heb je eindelijk iets wijs? Ik ga het op Facebook post vandaag. So, baie keer, dan, as jy kind huil, dan ga jy na a safe zone vir die kind.
1: Okay.
0: Vir sy safe zone. Yeah. Teken met Floy en sê, like, hy's a jockey. Dan is al die eina's weg.
1: Mm-hmm, ek is ook so.
0: En toe is nou uitgevind, dat met Emery, is het 'n liekie.
1: Ah.
0: Een sekere liekie, wat ons baie, ons speel baie muziek in my huis, maar is een sekere liekie.
1: Oh.
0: Ja.
1: Ek kan nie wacht om te sien muziek.
0: Ek het lyk vir my, ek het een hele nieuwe, kan ek amper sê, ek moet met hom praat, want ek voel ons allemaal is met die zaan gepla.
1: Oh, yes.
0: Verstaan
1: jy? Dit is een zaan liekie.
0: Dit is een zaan song.
1: Oh, dude, dit gaan al eerste crash
0: en gepla.
1: Oh, yes.
0: Verstaan
1: jy? Dit is een zaan liedjie.
0: Dit is een zaan song.

borde en bloedlee koud. Streepsak en reen kleef teen my. En my huis en my plaas tot koole verbrand, sodat hulle ons kan vang. Maar die vlamme en vuur brand nou diep.

Inderdaad, alle paaie brand is Riek Mulder en ook die klanke daar van Chris Winterskind. Ons noem het my local is lekker. Dit is nou weeksdae so 20 voor 10 of ja, 20 voor 10. Boodskapie wat die inkom môre wil net vir Reino Becker geluk wens met sy verjaarsdag vandag. Mag hy jou baie seën met alles wat jy doen. Geniet jou dag van Adrie Labeskagni as ook van Ian af. En is aan Reino Becker met sy spesiale verjaardag. Jy het nog so 10 minuut om my boodskappe te stuur, dan gaan ons aan na die nuwe gedeelte van die program toe.

Dansvloer wat glad. Daar is die klanke van Christian Baartman met Fanny's op die dansvloer. En net weer het Bok van Blerk met Bosveld Afrika en Jean Belcher geef ons woord 1. Tijd is so 17 minuten oor 12, dus woensdag die 12 augustus. Goeiemiddag vrienden en welkom bij die middag samen zijn. Ek is Etienne Kalis en ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens in Puitprogram. Jy kan vir Jacques weeksdaan kry tussen 9 en 12 op die JKB of die Jacques Dan Brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, vandag in Kombuiskas Canades deel ek met julle een heerlijke spek en sampioen soutert. Nou ons allemaal is moest maar lieve soutert, ek het al een hele paar souterte met julle gedeel. En hier is so ietsie anders, spek en sampioen soutert, baie makkelijk om te maak. En natuurlijk perfect is saam met een vars groen slaai of een knoffelbroekie, dan het jy moest nou een heerlijke vinnige aandete wat jy mekaar kan slaan. Ek probeer nou maar die vinnige oukies vir julle gee, want ek weet baie mense se lewens is die staan so besig en hou nie altyd tyd om elke aand nou, jy weet, een lekker bord gekookte kos vir mense te bedien nie. Maar nou hierdie souterte en hierdie vinnige disse wat ek met julle probeer deel, help hou net so bykie om die tyd korter te maak as het kom by aandete. So vir diegene wat nou lief is vir souterte, julle is welkom, probeer gerus hierdie resep, hy is absoluut heerlik. Ek deel dan ook met vir die soetande en die kontrui een heerlijke klapper en konfytkoek. Nou is een sachte koek met een laag aardbei konfyt en natuurlijk klapperboer perfect saam met vlaas. Ook een makkelijke recept om aan mekaar te slaan en een heerlijke nagereg wat hy nou kan bedien na een sondagmiddag eten of sommer net so as hy ou lief is vir een soete geikie. Dan is het like nou sê, hierdie kan jy gerus probeer. Baie makkelijk. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalis op Luister FM en net so ook op die Luister FM recepte groepie. Tijd so 19 minuut oor 12. Goeiemiddag en welkom by die middag samen zijn.

Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Robbie Williams, rock DJ, Ray Dillon, by jou voete les. Picnic saam met jou, goeiemiddag. Is die Picnic Drive. Jy heb jou lekker luisterstasie. Dankie Etienne Carlitz, met die middag saam zijn. Morgen terug, selle tijd, selle plek. Weer sport, om jou kant toe nog topiek, boekant van die eer. Ook ons kyk na jou hot stuff, kiekie kyk, is een wille woensdag. So hopelijk is Mark Marshall mooi gezond. Ja, verlede week een bykie siek gewees, of misschien een bykie baie siek gewees. Ons hoop ons keier lekker saam met hom vandag. Dit is toch een wille woensdag, en dan kan ons raai die lawaai ook speel. En dan kan ons, wat is die wille dinge wat ek vir jou speel? So aan met die muziek, Rian Benari vat

dan nabij grabouw. Waar iedereen heeft val, die natuur was zo getrouw. Winter kan niet verstaan, nie. Daar is dan nabij grabouw. Daar is land wat hard te hou. Maar die mensen praat niet, heel trots was op.

monsters was niet laaities. Vooral was wansen niet de grap. En jij die bent de kimpen, het scotvrij weggestap. Soos ik leeg in mijn loopgraaf onder ik, werk je onschuld nog voor jou. In mijn loopgraaf met de kruis, wonder ik of jij nog bindeleren het om aan vast te klaar.

0: Is die muziek daar van Christian Visser, Chocolate Sigarette, heb ik niks aan met jou. Ons gaan kijken naar jou weer dingen, terwijl jij hard staf kijk. Vandaag zijn woord van hard staf, startpagina. Startpagina, S-T-I-E-R-T-P-A-G-I-N-A. Gebruik hem in een sin, ek stuur vir my die sin in die WhatsApp, lijn 082-333-667. Ons kijk nou, onthou, moet nie die betekenis vir my stuur nie. Ek wil graag een sin hee waar jy kreatief denk. Dit is Augustus, Vrouwemaand, en is Luister FM se handsakprojek. Yes, vul een handsak en vul iemand se hart. Hy is op volle dreef. Handsak is toch synoniem met vrouwees, en ons versamel jou handsakke, wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vrouwe in nood. Aflaaipunte, Cobblestone en Warmer, Daniels, Astron, Energy Night en Nacht, Dispatch Daily en Biscuit Lovers in Jeffrey's Bay. Luister FM se handsakprojek.
1: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
2: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
3: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en fees te vier.
2: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
3: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
4: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekomst.
5: Luister FM, weer.
0: Ek kyk vir ou Laas na jou weer, môre, donderdag 13 Augustus, Aliwal Noord 514, Bishu 820, Kraddock 618, Dispatch 1121, Oos-London 1320, Fort Beaufort 618, Graaf-Reinet 819, Gramstad 1021, Jeffreys Bay 1321, Mtata 515, Port Alfred 1420, Port Elizabeth 1420, Port St. John's 1119, Queenstown 416 en uit de nacht 1122. Dit is jou weer vanmorgen, donderdag die 13 Augustus.

0: Jenny Bay, ander kinders hier op Luister FM. Altijd kom je hier voor, daarin heb ik niks aan met jou. En speel hard staf. Vannacht zijn woord startpagina. Is die I-R-T-P-A-G-I-N-A. Baie weird. En Anisha sê, ek moet myself keer om nie die startpagina te lees nie, want dan gee dit die hele story weg. Dan sê die kies of vir my. Dit is, Jane sê vir my, ek het school gehad, maar Dr. Google leer jou alles op een startpagina. Nie boeke vol nie. Alta Beke sê, Nick, my oorlede papie het altyd wanneer hy die koerant of 'n tydskrif gelees het, begin by die startpagina. Hulle sê, is dit die Chinese wat hulle sê, wat ook so begin. As jy wonder wat die weird woord is, ek het lang terug het ek pagina gebruik. Pagina natuurlijk is een baie Afrikaanse woord vir 'n bladsy, page, pagina. Een startpagina is een pagina in een boek, een bladsy, wat nie vol is nie, waarby daar een stuk wit oorbly. Die meeste boeke eindig in een startpagina. So ja, maak jy, dit is een boekeding, nee, een boekeding, bladsye, startpagina. Speaking saam met jou, baie dankie vir allemaal wat saam gespeel het met die hartstaf. Lisa Marie is op woensdag aand, soos ouder gewoonte, vir klein saterig, dan kan jy sy saam met jou net iso op jou lekker luisterstasie. Dink jy daaraan om jou motor op te gradeer met WeBuyCars se trade-in assist, kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig wanneer jy jou huidige ene inruil. Gaan nu na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuyCars tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.
1: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a 1kg Golden Delicious Apple Thrift Pack, a 1kg Pear Thrift Pack, a Cayenne Pineapple and a 1kg Nachi Thrift Pack for R69 and get a 125g Blueberry Punnet absolutely free. Get Pork Bride Chops at £39.99 per kilo and Pork Texan Steak at £59.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Facebook at Luister FM.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Ze is moeilijk, maar ze is mooi. Wel in no alto en gooi niet. Ik wens ze wil verstaan hoe ik het voel. Toe boek ik voor ons slaapplek. De moeren gaan en waar ik mooi voor haar kon wijs wat ik bedoel. Minder moeilijk en toe mooier. Die rooi wind raak het rooier. Die stof is erg, maar ze begin het voel.

van jou diepste pijn. Die luisteraars wil alles weet. Skande, leiding, lief en leed. Hoe zou jij wat so baie reis die wonderlijke mensen van ons land beskryf? En ek sê vir hom, man Johan, die meeste mensen is maar lekker zef.

0: Your transporter, trailer builder, or trailer repair shop, we are DSE Big Max, and we have been around for four decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves, and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Max, your trucking partner.
1: Petro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Volg ons op Facebook en Luister FM.
3: Elke keer as ek jou sien,

Jackals vibes, se heeltemal song, heeltemal stom. Ek kyk nou na die liedjies song, nou wil ek het saam sê. Maar nie te min, ons keer lekker hier so op Klein Saterdag, maar het is ongelukkig tyd vir my om julle te groet. Ek gaan natuurlijk nog een paar lekker liedjies vir julle laai om julle deur te trek hier, dan vang ek julle morgenoggend op die groot pack breakfast. Ek hoop julle het een wonderlike aand verder, bly veilig waar ook al julle is, wees geseend en bly warm.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei